0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

Het loert van stad, baard en woorden. RTV NOF.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: maken stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noah Nijs, binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3 en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen.

Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Boetengewoon Ludema, uit Walterswald. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.

0: Kurba voor al jouw mighty dreams.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in wat is wat of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeestje mij in beheining.
4: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op. Zo'n oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3 en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers.

0: ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
3: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
4: Schitterend.
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
7: De pannenkoektrein.
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? depannenkoektrein.nl.
9: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
10: Ja, echt maatwerk!
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
15: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Dat heeft de premier van Pakistan bekendgemaakt na onderhandelingen. Vanaf vrijdag gaat de straat van Hormuz weer open als de mijnen daar weg zijn. Volgens Trump gaat de olie weer stromen, maar er is wel een kanttekening. Het is een intentieverklaring en de precieze details moeten nog worden uitgewerkt. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakte de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. In de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool uit Aksel. Op verzoek van de organisatie droegen de meeste deelnemers witte kleding. Onder de aanwezigen in de stoet waren ook burgemeester Frank Weerwind en commissaris van de Koning Hugo de Jonge. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
16: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
17: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakt.

0: lekkere saus. Moest wel de goede afslag nemen. In Oostmahorn, over de dijk, eerste afslag links.
1: Meer info op hetratelvandewarren.nl.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Het raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
1: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
7: Oeh.
6: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
7: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
6: Raadsma?
7: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
8: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
9: Pakken. Zullen we even op een stoel?
10: Baasma zitcomfort. Voor een nog

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
2: Het Lood van de Wadden.
0: RTV NOF.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept... Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
3: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
4: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
3: Schitterend!
5: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
3: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
6: Schoorsteenveger Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
7: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
8: Ja, echt maatwerk!
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
14: De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. Een directe

0: Na de aankondiging van het akkoord daalden de olieprijzen al flink. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film Flodder in 1986. Daarna keerde ze terug in de vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. Ook was ze te zien in de populaire tv-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrij abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
13: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
14: Oeh.
13: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
14: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
13: Raadsma?
14: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
15: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
16: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
12: WOQS.nl.
17: Peppe, mag ik echt bij Peppe op de stoel?
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baarsmazitcomfort.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Charkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee Fjar Iters en Drinkers in Sterhuis ter Veen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
6: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
9: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Nou, bentjes, dik hier wat dan,
11: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
10: Schitterend.
12: Boten gewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
13: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
14: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
15: Ja, echt maatwerk!
16: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
17: SGmaatwerk.nl.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
19: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
3: Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Oekraïne zorgde op zijn beurt ook voor slachtoffers. Bij een droneaanval op de Russische stad Tula ten zuiden van Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 3 anderen gewond, onder wie een kind van 1 jaar. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met het goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDAL-vrije abonnement. Het weer tenslotte, de dag.

0: begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Herbert.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: herbergvoestrum.nl.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
7: Oeh.
6: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
7: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
6: Raadsma?
7: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
8: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
2: Het loert van stijd, waad en waan.
0: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
12: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
16: Ja, echt maatwerk!
17: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
18: SGmaatwerk.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, alve oeren.

0: Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf heeft hij een deel bekend, maar hij ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van deze dieren is dat een dodelijk avontuur. Dierenwelzijnsorganisatie Bakker Dier is geschokt over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij tientallen varkens door de vloer zakten en stierven. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van het NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDal vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
3: en Opel.
7: Herberg

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
1: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
5: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
6: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sluisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sluisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Twee auto's binnen snijntioen bij een oor in botsing kamen op de kruising van de Roenwei bij het Oorstein bij Vinwalden. Troch de klap rekken in van de wijn van de diek en bedarren in de sleert. Helpt Jensen kam te plak. Genie rekken slim verwoenen, wolwaat een bestuurder in de ambulance controleren. Beide auto's moesten afsleep worden. De Boatestuin in Driesem en Wattenswaard worden vernijd. Troch een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds krijgen beide boatesplakken een flinke opknapbeurt. Beide dorpen dienen een oorvraag en nevens wethouder Wiebestrik we daar voldoen beide plannen onder betingsten. Bij de investering wil de gemeente de kwaliteit van de spielvoorzieningen verbeteren en de leefbaarheid in de dorpen versterken. De Veenste 40 in Seroesterveen had snijn een recordtal deelnemers lutsen. Voor de 26e editie van de triathlon kreunen haar 408 sporters in. Het parcours bestuurt 1 km zwemmen, 30 km fietsen en nog een kilometer hutrennen. Uiteindelijk bereikten 440 deelnemers de finish, wat ook een record is. Bij de manlje ging de overwinning naar Steven de Jong uit Wirdum. En ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
2: TV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
12: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tolve oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
19: Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95 en voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt, dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar, maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses,

0: is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
9: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Bakken, zullen we even op een stoel?
14: Baasma zitcomfort, voor een noffelijke relaxhoutij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
15: Ja, echt maatwerk!
16: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
17: SGmaatwerk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Twee auto's binnen Sneintioen bij een oor in botsing kwamen op de kruising van de Roenwei bij het Oorstein bij Vinwaarden. Trog de klap rekken een van de wijn van de diek en bedarren in de sleet. Helpt Jensen kwam te plak. Genie rekken slim verwoenen, wolwatenbestuurder in de ambulance controleren. Beide auto's moesten afsleep worden. De Boatestuin in Driesem en Wattenswaard worden vernijd. Trog een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds krijgen beide boatesplakken een flinke opknapbeurt. Beide dorpen dienen een aanvraag en nevens wethouder wie bestrikt we daar voldoen beide plannen onder betingsten. Bij de investering wil de gemeente de kwaliteit van de spielvoorzieningen verbeteren en de leefbaarheid in de dorpen versterken. De Veenste 40 in Sarusteveen had snijden een recordtal deelnemers lutsen. Voor de 26e editie van de triathlon kreunen haar 408 sporters in. Het parcours bestuurt 1 km zwemmen, 30 km fietsen en nog 1 km hutrennen. Uiteindelijk bereikten 440 deelnemers de finish, wat ook een record is. Bij de mannen ging de overwinning naar Steven de Jong uit Wirdem. En ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
3: Radio, TV en online.
0: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
0: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
1: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets.
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
13: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
11: WOQS.nl.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar

0: Polle stielen dwarren. Zet de tiet op in oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdams Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beeld is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar. Een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Høiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoo, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
8: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat meldt de Pakistanse premier Shehbaz Sharif op X. Met het verhoor van Diederik Gommers, destijds hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, is de derde week van de coronaverhoren ingegaan. Marius Wokheubi, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. En de FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans, naar aanleiding van het oké-gebaar voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeester mij in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
10: Jan Cooks for You, met Janzelf.
11: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
10: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
15: Peppe, Mike, ik bij Pep op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: baarsmazitcomfort.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 2 uren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk

0: onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: TD Noord verkeert het ek nog voerage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jeste Nijtjerk.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De boatestuin in Driesem en Wattenswaard worden vernaaid. Troch een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds krijgen beide boatesplakken een flinke opknapbeurt. Beide dorpen dienen een oorvraag en nevens wethouder Wiebestrik we daar voldoen beide plannen onder betingsten. Bij de investering wil de gemeente de kwaliteit van de spielvoorzieningen verbeteren en de leefbarens in de dorpen versterken. De Veenste 40 in Sarusteveen had snijn een recordtal deelnemers lutsen. Voor de 26e editie van de triathlon kreunen haar 408 sporters in. Het parcours bestuurt 1 km zwemmen, 30 km fietsen en 9 km hutrennen. Uiteindelijk bereikten 440 deelnemers de finish, wat ook een record is. Bij Le Mans ging de overwinning naar Steven de Jong uit Wirdem. Twee auto's binnen snijntioen bij een oor in botsing kamen op de kruising van de Roenwei bij het Oorstein bij Vinwarden. Troch de klap rekken een van de wijn van de diek en bedarren in de sleet. Helpt Jensen kam te plak. Genieën rekken slim verwoenen, wolwatenbestuurder in de ambulance controleren. Beide auto's moesten afsleep worden. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. We houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
0: RTV NOF.
3: Waar staat, waat en waarden.

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Herbe.

0: die doen nog net het verval? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
5: herbergvoestrum.nl.
6: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
7: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op truien oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
14: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse spoorwegen. Dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal

0: zijn hier.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: De pannenkoektrein!
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? depannenkoektrein.nl.
10: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromheestje maar in beheining.
12: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Pakken? Zullen we even op een stoel?
14: Baas van Zitcomfort. Voor een noffelijke,

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014. Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Twee van de drie verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerbe en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
12: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide landen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. Israël zegt zich niet terug te trekken uit de bezette veiligheidszones in het zuiden van Libanon. Twee van de drie verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten, dat heeft het OM bekendgemaakt. De derde mag de loop van het onderzoek in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldt een onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
14: It's getting hot in here.
15: Wat een stoo, jong.
14: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
15: Oh?
14: Ja, van het gas.
16: een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
16: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Oh, 11:30.
20: Hocus pocus. Time for focus.
21: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
22: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
23: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring.

0: juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
2: Dat wie toen, know my excel rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroofsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Sandje in Waterswaard.
3: De pannenkoektrein!
4: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
3: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeester mijn beheining.
7: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: Pakken. Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baasmazitcomfort.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Sipke Hulshof van Twiesel krijgt een wichtige rol in de technische staf van Feyenoord. De 51-jarige trainer maakt het deel uit van het team van Giovanni van Bronckhorst, die het op het punt zit om weer om te komen als H-trainer van de Rotterdamse club. Hulshof werkt het alroende seizoen Geermij van Bronckhorst bij Liverpool. Dat hij verantwoordelijk wie voor een groot part van de fieldtrainingen. Jeder hij dezelfde rol bij Feyenoord onder Arne Slot. Ek maak hij deel uit van de technische staf van het Nederlandse elftal onder bondscoach Ronald Koeman. Jonker Hulshof, Jere Ek, John de Wolf en Said Bakatita de nieuwe staf van Feyenoord. De Veenste 40 in Sarustenveen had snijden een recordtal deelnemers lutsen. Voor de 26e editie van de triathlon kreunen haar 408 sporters in. Het parcours bestuurt 1 km zwemmen, 30 km fietsen en nog 1 km hutrennen. Uiteindelijk bereikten 440 deelnemers de finish, wat ook een record is. Bij Le Mans ging de overwinning naar Steven de Jong uit Weerdum. De boatestunen in Driesem en Waterswaard werden vernijd. Door een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds krijgen beide boatesplakken een flinke opknapbeurt. Beide dorpen dienen een aanvraag en nevens wethouder Wiebestrik we daar voldoen beide plannen onder betingsten. Bij de investering wil de gemeente de kwaliteit van de spielvoorzieningen verbeteren en de leefbeurens in de dorpen versterken. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
0: Vaddemierskip, RTV NOF.
4: Let me say the sense, baby.

0: Lid je hem gaan, vriezen, vriezen, lid je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik lid me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
10: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. 30 jaar cel voor de 58-jarige C.A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer werd toen voor de ogen van haar 4-jarige zoontje doodgeschoten. A. heeft tijdens verhoren bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van haar woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. Een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergisboord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is het te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 bij het uitlaten van zijn honden in Berken en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B. die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: time for focus.
1: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
2: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
3: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
2: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
8: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
9: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
10: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
9: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met de toenmalige premier Rutte en zorgminister De Jonge over de zogenoemde triage. 30 jaar cel voor de 58-jarige Seyed A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst in 2014. En Welmoet Seidsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje. Met temperaturen tussen 7 en 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
4: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Koeks voor jou, dat is catering.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
9: baarsmazitcomfort.nl.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Seis Oeren.
12: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de coronaverhoren heeft de OMT'er Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval dat keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige Syed A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B., die bij hem in de buurt woonde. Welmoet Zijsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Zijsma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op 1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Tot zover het nieuws.
14: Oh, 11:30.
15: Hocus pocus. Time for focus.
16: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
17: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
3: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
4: Stap in op het leukste station van Friesland.

0: kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? depannenkoektrein.nl.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
3: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeesje maar in beheining.
5: Maar gewoon CA plus een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Sipke Hulshof van Twiesel krijgt een wichtige rol in de technische staf van Feyenoord. De 50-jarige trainer maakt het deel uit van het team van Giovanni van Bronckhorst, die het op het punt zit om weer om te komen als H-trainer van de Rotterdamse club. Hulshof werkt het alroende seizoen Geermij van Bronckhorst bij Liverpool. Dat hij verantwoordelijk wie voor een groot part van de fieldtrainingen. Jeder die hij dezelfde rol al bij Feyenoord onder Arne Slot. Ik maak hij deel uit van de technische staf van het Nederlandse elftal onder bondscoach Ronald Koeman. Jonker Hulshof, Jere Ek, John de Wolf en Saïd Bakati ta de nieuwe staf van Feyenoord. De Veenste 40 in Sarustaveen had snijden een recordtal deelnemers lutsen. Voor de 26e editie van de triathlon kreun haar 408 sporters in. Het parcours bestuurt 1 km zwemmen, 30 km fietsen en nog 1 km hutrennen. Uiteindelijk bereikten 440 deelnemers de finish, wat ook een record is. Bij de Malia ging de overwinning naar Steven de Jong uit Weerdum. De Boatestuin in Driesem en Waterswaard werden vernijd. Door een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds krijgen beide boatesplakken een flinke opknapbeurt. Beide dorpen dienen een aanvraag en nevens wethouder Wiebestrik we daar voldoen beide plannen onder betingsten. Bij de investering wil de gemeente de kwaliteit van de spielvoorzieningen verbeteren en de leefbarens in de dorpen versterken. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden.
0: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: Hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets.
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat de ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen en een arts altijd naar eer en geweten beoordeelt wie een IC-opname krijgt, gebaseerd op de levensverwachting en overlevingskans. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
5: Dit is RTV NOF. Interpreteer mij René Koster. Else Manje de Jong van Zon rond 8 en online via rtvnof.nl. Importeer mij René Koster.
6: En jong ik mij Griet Wiersma. Kom Griet hier in de studio.
7: Dankjewel René, dankjewel.
6: Achter de knoppen hebben we Weger Postma. We zitten die zorgen ervoor dat de meesten natuurlijk al je herkennen.
7: Welkom Weger.
6: Ja, dan viel je foto al thuis.
7: Ja jong,
6: ik zo door de meesten ik welkom. Dat is mooi om te heren Griet.
7: Ja.
6: Eerst maar even de vraag, hoe is het met jou?
7: Geet goed. Geet de goede kant op. Ik zet de kap weer omheen. En dat is wat mijn leeuwek won hier. Die zei ik altijd van nou is het gebeurd. En dan zetten we even terug.
6: Ja.
7: Dus dat probeer. Ik ga op Facebook ook zetten. Dat we, hij had mijn gedicht nalaten van Jan van der Meer. En daar zit hij van sterven niet met mij. Het leven is minder jong. Dus dat maakt om jaren meer. Dus dat beschik ik te doen.
6: Ja, het gaat goed. Ja. En dat zitten we natuurlijk al gauw. Wat mensen vreetjes van hoe gaat het met mij?
7: Ja,
6: gaat goed. Maar lid wat even een peer stappen. Waarom waren we? Er komt een hele drege periode.
7: Ja, ja.
6: Misschien is er hier en daar toch nog iemand die dat mist had.
7: Ja.
6: Wat is hem ukaam?
7: Er is iets vreselijks. Mijn man, mijn Leo, die is diagnose longkanker kreeg. En het ging heel goed. Hij kans op genezing. Dus mijn optredens gingen ook wel weer terug. En die hadden we een andere technicus mee. En die is heel vertrouwd met ons. Die had ik mij in Oostenrijk en alles west. En die konden we met lezen schrijven. Maar hij koorde het Leo kon zelf de boksen een boel even net. Omdat hij verzwakt was. Maar de uitslagen waren goed iedere keer. En dat ik kon wel steeds meer terug in. En toen kwamen we een keer weer bij de dokter. En we hier kreeg een scan hoor en toen zei van nou het is geen goede morgen. Ik zei goede morgen, nee het is geen goede morgen. Zei het is uitzaaiingen in de bijnieren, in de lever en in de op het bekken. En dat is verschrikkelijk pijnlijk. Dat is de bonken, zeg maar. Dus dat gang en dat gaat net weer over. Dat gaat net weer beter. Dat wordt net weer beter. Wordt alleen maar erger. Dus dat weer einde oefening en hij had het nog. Een jellie ongeveer uit houden. En hij kon op een gegeven moment net meer fietsen. Zo, ik weet niet, het enige waar we naar hinden, de optredens waren naar raas zijn. Het enige waar we naar hinden, dat we voor te fietsen.

0: asielkring. En dan hebben we de dokter zei, ik geniet maar van de zomer. Dat hebben we niet in, want we hebben prachtig mooie zomer gewoon. Alle terrasjes winnen verhuis. Ik fietsen en hij heeft zijn scootmobiel. En we hadden de wereld uit. Dus hij had inderdaad een mooie zomer gehad. Maar 1 september werd gebeurd. En ja, Jel wist dat Leo ziek was. Wie, zij is maar eens in ziek geweest. Ben ik van routine naar de controlebus van borstkanker gaan. Wat ik altijd al deed. En dat meest dat routine is, maar dat is net gewoon. En dan kreeg ik altijd een briefje van, u bent goedgekeurd, stempeletter. Maar ik kreeg een enorme telefoontje van, maar even weer omkomen. En het was net geworden, hier 4,5 centimeter tumor en alle lymfklieren waren fout. Nou, dat kwam dagelijk. Dat we zitten allebei met mijn gamostander in een MCL. En we vregen over te jaren op gamo kon, want koesten wel zitten blijven. Dus, maar ja, we hadden ooit mijn lach en tranen in zitten. En toen zei Leo op een gegeven moment, dus ik red het net. Doe rest het wel, maar ik red het net. Maar hij zei, had ik er bij wij komen te vallen, hij zei, maar ik wel proberen die trots te zetten. Nou, dat beziek ik te doen.
1: Maar hoe is het mogelijk dat je hem allebei...
0: Ja, jong.
1: De meisje krijgen met die ziekte.
0: Ja.
1: En ik nog in dezelfde periode.
0: Ja, ja.
1: Waarvan wij toch, dit is zo'n levensluchtig stel. Die willen mij en waren 84 of 94.
0: Ja, dat hing werk in allen. Maar
1: het leven terug.
0: Ja, dat zei die zus direct. Ze zei, dit maken we nooit mee. Dat is een echtpaar. Ja, ik zal even een echtpaar. Maar het is heel onwerkelijk. Heel onwerkelijk. Dus, maar ik had wel leefd en Leo had mijn gedicht mij nijlitten van... sterf niet met mij en dat beziek ik net te doen. Ik mij nog leven en ik mij er nog van genieten. Dus, en ze hebben me verteld dat mijn kanker voort is. Dus dat mag ik gewoon nemen. Ik mag het gewoon aannemen. Want ik mag net praktiseren. Want het komt al hoor, zeiden ze dan. Maar doe mag het aannemen als ze zeiden van... januari wij controle... En dan maar het goed werden.
1: Ja, we praten dadelijk even hoe de toekomst en hoe is die dan verder joh. Maar op het moment dat je dat oorkomt, zak het dan de groen eigenlijk haast letterlijk.
0: Ja, maar je wordt droger, René. Het is heel apart, maar je wordt op een of manier Christo kracht. En ja, hoe weer het erheen is, jij binnen, weet ik soms dan, hè? Het is het oorkomt je en de wereld staat gewoon stil. Eerst al dat hij te jaren kreeg dat hij kanker had. En, want het is echt nou zo gebeurd uiteindelijk. Zijn heid is toen een longkanker. Zijn broer had longkanker gewoon. En daar had ze een longkwaap aanhellen en toen werd hij weer beter. En toen zei Leo, want wie zei ze dat wel eens een APK'tje. Dan kist hij een APK'tje. Ja,
1: even controle.
0: Hij zei, zal ik vreden om longfoto? Ik zei, wat dan? Waar had je er last van dan? Nee, ze kan ergens last van, maar ja, dan kunnen we dat uitsluiten. Want hij zei, mijn heid had het hier gestoord.
1: Ja.
0: Nou, het hele verhaal, ja. Ja, ik zei, kerst altijd doen. Dat mij zeker wel met die achtergrond. Dus dat longfoto maken, ja, doe we het mis. Dus hij had nooit wat van hem. En hij had ik nooit last van chemo's. Ik net. We hadden net beroerd west, net speuien. We zijn er doorheen hobbelen. En, maar ja, hij mocht net winnen.
1: Dus hij verkreeg dat je daartoe komt. Wij hadden het ervaren als waren we droegen.
0: Ja.
1: Maar moet ik dat... interpreteren dat trok de meesten om die hinnen en trok de fans wie? Of kreeg je hem een soort extra kracht zelf?
0: Ja, beide. Ek dat we omdat we direct mijn humor nog in stien. Hey, al hoe slimmer dat wie. We stien er naar mijn humor in. En dat de zuster de zaal opkwam en we zien het nou allebei bij mijn standaard op, want ze zei eerst van meneer wie is maar op dat bed en mevrouw wie is maar op dat bed. Nou, ik zei, ik ga hem eerst een deel. Ik zei, we bij de tafel zitten. Oh. Dat is verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Maar wat voor een onnozel meisje dat had? Ja, ik.
1: Ja.
0: Maar dat weet ik met mijn domme humor. Dus wie kan bij de tafel te zitten? En toen kwam de zuster binnen en toen zei ze, ik mij jou er geen mooie aan verweerst. Maar nou, ik zei, dan maar even. Ik zei, ik hoe zien rommel net en hier minder net. Nee. Goed op een poetsje zien. Ze zei, wij ben heel precies. Ja, ik zei, al even kort, dat snap ik. Dat is mijn domme humor.
1: Ja.
0: Maar ze... Dat
1: is die humor.
0: Ja.
1: Maar dan denk ik van, is dat de echte griet? Of nou, zit ze nou misschien ik wel weer in een rol van een soort van... Nou, net
0: typetje.
1: Echt een typeke.
0: Nee,
1: maar,
0: nee.
1: Maar speelt ze een rol en liet ze misschien net echt zien...
0: Nou,
1: wordt het haar al je docht?
0: Nou, dat had haar genadien. Ja, dat is, en ik heb mijn momenten. Ik zit te janken natuurlijk. Want dat ga je... Dan,

0: kan ik wel omheen halen, maar dat is menselijk. En we hebben vreselijke tijd gehad. Makkelijk zaten we hebben vreselijke tijd gehad. En dat Leo dat net winnen mocht. Nou ja, dat is verschrikkelijk. En dat laatste eentje van hem, dat was helemaal verschrikkelijk. Want hij, we hadden een euthanasieverklaring. We hadden me qua beloofd, als het net meer gaat, als het net meer een moord te zien is, dat het leven net leefbaar meer is, dan mag we ingrijpen. En hebben we mij net een notaris geweest. We hadden ondertekening letten en een hele mikmak. Er zit al je met beide handtekeningen erop. En het was zover dat ik zei, dit kennen meer, jongen. Hij lag in pamper en dit was verschrikkelijk.
1: En toen woon je hem graag dat hij euthanasie
0: kappers zou doen? Ja, was niet meer rechtvaardig. Ik zei, rechtsgeldig. Het is niet rechtsgeldig, zei de dokter.
1: De verklaring die er zelf ondertekende.
0: Ja, is niet rechtsgeldig. Ik zei, waarom? Want meneer is zelf net meer in staat, hij zit onder de morfine. En hij zei, meneer is zelf niet meer in staat om te beslissen. Ik zei, dus dit ook in die clausule dat de partner eventueel, dat de man zelf net meer beslist, dat de partner beslissen kan. Ja, maar het is niet rechtsgeldig. Ja, wat moet ik dan doen? Niks meer. Ik vind het al verschrikkelijk als ik dat besluit met je maat. En
1: dat is goed hoe hij toch?
0: Ja.
1: Dat is hem.
0: Ja.
1: En trof
0: beide. En beide handtekeningen zetten. En ik, als het Safir is. En hij kan net meer besluiten. Dan mag ik van hem besluiten. Of hij van mij, eventueel.
1: Ja.
0: Maar het is net meer rechtsgeldig. Ja, en waarom had ze mij nooit vertellen kunnen?
1: Dus dat zit ik net in situaties. Ik sla met de voest op tafel.
0: Nee, jong. Dan ben je heel kwetsbaar.
1: Kort geding of ja,
0: nee, jong.
1: Maar bij de rechter. Dat gebeurt
0: nee,
1: dan
0: niet. Nee, dat gebeurt dan niet. Dan ben je zo kwetsbaar. Dan ben je zo lamsleen. Dan ben je... En toen is op een gegeven moment, ze nemen dat een vlinderke. Dan had er hier op het schouder een denk ik steeds meer morfine. Dat het geende wijde dijen ervoor trekken. Gelukkig, ja. Want het koek gewoon niet meer. Nee. Dat gunst naar in.
1: Nee, maar goed, je komt dan toch in een situatie dat je nou krijgt net inkomen wonen.
0: Nee.
1: En dan denk je, dat gaan we goed regelen.
0: Ik ga eerlijk weer zijn, René. Oh, dat mag ik misschien net zeggen, maar ik zei, dat is voor een game act. Nou, had je €100 kost. Zei ik, trok die ratterige notaris. En ik zei, nou is die niet net rechtsgeldig. Waarom?
1: Ja, dat is een andere discussie die we hier net...
0: Nee.
1: Ik wil nog wel even veromkriepen was tijd hoe dat droegen we het. Dat is het idee is van in die periode kregen we een bepaalde kracht.
0: Er kreeg kracht om voor. Ja, op een of andere manier. Ik ben wel gelovig. Dus,
1: zo krijg je is dat religieus? Ja. Is dat kracht
0: ja,
1: van God
0: of
1: een heilige geest? Of?
0: Ja, ik denk het al. Ik wil ook de droegen. En ook om weer te beginnen. Om weer last te kennen. Want dat mag ik kracht van haar. Dan moest ik zeggen van, nou ja, het besluit om weer te beginnen. Dat is ik een stap. En dan moest ze van, hey jongen, ik pak het wel. Leo, wie ik mijn technicus. Dus dan moest mijn Klaas, nou Klaas is mij vergroeid. Dus die kennen we heel goed. Dus de vroegere technicus van Anneke Doma. En had mij dus de Oosterriek geweest. Dus dat is helemaal vertrouwd. En, maar ja, om dan weer te zeggen van, ik begin weer. Ik ben zelf nog aan het herstellen. Ik ga naar wat oedeemvorming. Dat het wat vocht vast houdt. Maar daar heb ik therapie voor. Dus ik kan de kat wel weer tillen. En ik kan wel weer los. En dat juken me. Dat ik denk van. Wat moet ik hier nou tussen zetten? Mijn breiwerkje op een bank. Dat is geen griet. Dat ben ik net.
1: Nee,
0: maar die breidje.
1: Maar aan de orde komt. Die Libben had jaren, tientallen jaren. Het leven in combinatie met Leo.
0: Ja, altijd.
1: En net alleen nog vanwege het jongereswezen.
0: Nee.
1: Maar ik, door wie ik echtgenoot en echtgenoten.
0: Ja.
1: En hij de mem en neem het al je maar op.
0: Ja.
1: Ineens houdt
0: het
1: op.
0: Ineens houdt het op. Ja, ineens houdt het op. En ineens komt de jongens alleen ertussen. Maar komt ze maar alleen van buiten. En dan viel snijdt ik denk, oh ja, je bent niet meer. Nee, dat is heel raar. Dat is heel raar. Dat moet heel bord wennen.
1: En dan haast wat extra kracht krijgen om dat er nog in
0: vind ik wel.
1: Te komen.
0: Vind ik wel. Dat ik dat het zo oplast is. Of dit en er oplast. Maar dat ik zo trok in. Dat komt net samen vanzelf.
1: Ja, ben je er in balans?
0: Ja, ik ben wel in balans. Hoe bedoelt ze dat?
1: Nou ja, je rijdt je volslijn uit balans op het moment dat sokje ook komt.
0: Ja.
1: En dan zei ik al, dat word ik nooit weer goed.
0: Nee.
1: En dat is ik logisch. Ja, die paten ben je kwijt. Ik neem het maar een nieuwe balans, stel ik mij zo voor. Ja. Dat je al omgeen kende mij hoe het leven er nou uitzocht en wat je orkaam is. En dat je in elk geval ik verder kende in dat leven.
0: Ja. Maar er is een stukje amputeerd, hè? Er is een stukje voort.
1: Ja.
0: En het was in je leven bedeeld haast altijd 46 jaar lang. 50 jaar eigenlijk, want ja, dat wie vroeger zei, twee je verkering, twee je verloofd.
1: Ja.
0: Hè?
1: En dan had heel formeel.
0: Ja. Zeker. Verlovingsfeestje hoor. Want je dan kreegst, dan wist je van die boekjes. Kerst dat nacht?
1: Ja. Daar kon je dan niet zetten wat je graag voor de uitzet had.
0: Ja. Daar stond een Brabantia-bus op en met zo'n dingen.
1: Keukendoeken.
0: Ja, precies. Ja, keukendoeken en helemaal. En dan kunnen de winnen gewoon op een feestje of op een Vierdje-feestje. Ja. Neem ze de boekjes even mee. Ja, want bij je verloving komt erop. Ja.
1: Wat ze dan joegen.
0: En dan
1: scoren
0: ze dat.
1: Zodat je dat net dubbel kreeg.
0: Nee, ja. En dan scoren ze dat eruit. En dan zei thuis, hut het boekje naar van wat haast eruit scoren.
1: Oeh, ja, maar, dus wat krijgen we?
0: Ja, werkelijk. Nou ja, dat wie je vroeger zag. Dus je hoorde daar samen bij je dat wie er net bij.
1: Nee, precies. Maar goed, die hele periode hij mij, nog wel in. Dus hij is in die periode dat mij dat ook kwam, hier ik het idee dat ik in elk geval droeg. En waar je dat nog zag?
0: Ja, nog. Ja.
1: En wil je dan ik religieuzer? Die denkt van, nou, ik kan misschien net meer in kerken, maar ik ging daar nou al heen.
0: Ik ben ook net een kerkenganger. Maar ik wil wel hoe christelijk. En ik ga ook de steun wel van uw domme nemen. Komt dat ook weer op kop verkeerd? Want uw domme had nog een hersentumor. Dat is echt een fat. Vergeet me, zo'n leuke vent. Ja, dat wordt net een vrije. Heel leuk als je bent.
1: Nee.
0: Dus kleer. Maar hij staat nog net zo lang bij ons. En had een hoes gekocht bij ons in het dorp. En nou had er minder berichten gekregen, dus hij had het hoezel weten kepen. Ik wou hier wonen tot 67 en 3 maanden, zei hij, maar dat werd hem net.
1: Nee.
0: Het is, dat ding, dan komen we het wet zien.
1: Ja.
0: Ik denk, waarom nou?
1: Het treft altijd goede meisjes.
0: Ja, dat is wel een idioot. Idioot. Leo had ik dan nooit een vlieg kwijt in. Dat denk ik, toen nog even.
1: Nee.
0: Maar ja.
1: Dat zei ze al van, ik beziek je al om die trieën weer op te pakken. Sterker nog, dan haast in het winkelcentrum van Damwoord alweer steen te
0: shoppen. Ja.
1: Nou, er zijn meer dingen, wist ik misschien dadelijk nog wel even op.
0: Ja.
1: Maar just het echt zitten om weer de oude griet te worden, om zo de podia op te gaan?
0: Ja en nee. Ik maak mezelf, het gaat wel met het eerste maal, want ik haal het eerste voor in de agenda, maar ik vind alles leuk. Dus dat is zo. En dan komt er ook wel een periode dat het even rustig is. Maar ik neem de dingen om en ik vind het prachtig mooie werk om te doen. Haast de tals, je hebt zien haast. Ik zei ze, man, dan leg je een bejaardenhuis op.
1: Op een skip.
0: En met die gehandicapten. En als Joost moet die mensen genieten. Nou, dat is voor mij een cadeautje. En dan meisje hun jong en ze jongen met mij. Nou ja, dat is een cadeautje.
1: Dat is voor hun geweldig, maar het is voor jou.
0: Ja, ik geniet er echt van. Het is echt medicine.
1: Het is in elk geval beter als thuis zitten met je dingen dicht.
0: Nee, hoor op. Net heel. Had ik Leo ook beloofd.
1: Je moet wel de knop omzetten kennen.
0: Je moet het doen kennen.
1: Want het vertriet is er wel.
0: Ja.
1: En de rouw is er wel.
0: Ja.
1: Maar dan toch die knop omzetten om jezelf te gunnen. Want dan zei ze, het is ook een cadeautje voor mij.
0: Ja.
1: En ik die meisken die daar zo graag joggen en jaren.
0: En jongen, en als ik dan daar in het winkelcentrum eerst al doe ik bij begang ben. Dat, al je blom, wat fijn dat je er weer bent. Nou, dat doet je zo vol.
1: Ja.
0: En doe ik naar de paaiendij.
1: In Drachten.
0: In Drachten. Ik werd hetzelfde. Ik begin en het rent blom. Ik denk, oh wat fijn dat je er weer bent. En dan komt een wiefje op me aan en ze zegt, wat fijn dat je er weer bent. Ik zei, net doen. Dan begin ik kijk.
1: Ja.
0: Ophoren.
1: Ja.
0: Ja, ik ben er weer en clear. Maar zo'n warmte en zo'n ontvangst en zo... Fantastisch.
1: Ja, dat is natuurlijk in brede kring best al bekend.
0: Ja.
1: Maar dat is nog altijd de jongeres van de woorden. Dat is hier, Hikke en Tijn, is die regio.
0: Ja.
1: En dit ben ik die meisje die je schimber om daar heen steen.
0: Ja.
1: Op het moment dat je dat neder gaat.
0: Ja, absoluut. Een hoofdvolle stiep had ik net kring. Eigenlijk met overlijden van Leo. En op een begrafenis haar bijna 800 meisjes geweest. En ik ga ook 1000 kaartjes krijgen. Zo. Het is alderverskorend. Het is, en bij deze nek meestal hartstikke bedankt, want het is onnoemelijk. Het is gewoon onnoemelijk. Er kan me geen één verroeren. Ik denk dat het wel een oude letter begonnen is.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is fantastisch. Hoe het meestal om je denken. Dat is zo warm.
1: Maar dat zei ik, wat je hem van beschutting binnen.
0: Ja.
1: Voor die meisken.
0: Ja, want wij hadden dan nog tocht. Want ja, dan is het onvermijdelijk dat je afscheid nemen moet. En toen zijn de tjerker hier, die zei van, was het wel in tjerker doen of was het in het dwarshuis doen? Nee, maar in tjerker net. Ja, maar zonder net feestvolle meisken. Nee, ik zei, dat valt wel wat aan. Ja, maar je bent wel bekend. Ja, nou ja, dat wist je ook wel. Maar dat hier al maten. Ja. En mij een beamer of weet ik vallen, maar iedereen goed er lang aan deen. Daar heb ik nooit bij stilstaan.
1: Wij zijn impeteer, en dat is maar goed, ik, ja. Want zou je dit programma impeteer.
0: Ja.
1: Maar onderdeel in het programma is ik muziek, en dat sluit natuurlijk ik weer naadleers gewoon bij Griet Wiersma, want die is ik hier en al muziek.
0: Ja.
1: Ik ga die vragen om drie versjes uit te kiezen, dat we even bij stilstaan in dit programma. En de eerste daarvan is van Sanne Hans, Door de Wind.
0: Ja.
1: Waarom dat?
0: Dat spreekt me heel goed aan, ik trot afscheid. Dat ik zei iets dat ik graag op een begrafenis draaien laten wonen. Maar ik denk, dan doe ik het zelf nooit weg. Dan laat ik het nooit weg draaien, want dat herinnert hij daar altijd weer aan. En de tweede vijf keer, het zei idem dito. Dan je kist het nooit weer jaren, want dat doet hij daar altijd weer aan denken. Dus ik denk, we horen mooi, want Leo zijn keuze is echt wil maken op want ik, op een gegeven moment dan wie hetzelfde is met uw mem, tot uw mem kwam te overlijden. Toen kwam ik bij uw mem en toen zei ze wilde iedere keer graag wat afscheid regelen, snap ik wel. Meestal wie zijn 90. En ze zei, maar even regelen worden. Nou, ik zei, kom op, zetten we het op papier. Nou, leren we dit vestje.
1: Okay.
0: Ik zei, hoe lang denk ik met wie in dit jaar gezeten, maar. Ze zei, je mag niet net vallen lullen, gewoon jongen.
1: Ja.
0: Maar zo weet het dit.
1: Een hele playlist.
0: Ja, prachtig. Maar dat is echt wel een badkamer. En mijn broer Springsteen en de Darek, dat soort dingen.
1: Nou, dat is muziek die we dadelijk zien komen. We draaien nou eerst en de gast erbij zijn waarom. Sanne Hans, Door de Wind.
0: Ja.
2: Ik zie je voor me met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot? Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Door de wind, door de regen. We draaien het, omdat het onveeg is, er nog Griet Wiersma, die Tjenoemi zit van het programma Impeteer. We hadden al wiedwijdig gepraat over alles wat de laatste periode, hoe die hinnekam is, het afskieën van Leo. Het feit dat je droegen worden, terug de meesten om je hinnen en misschien wel ik nog wel een beetje van Bob al.
2: Ja.
1: En op het moment dat wij de muziek draaiden, haast even in het verneemde,
2: ja,
1: was ik mijn libbesvragen,
2: ja,
1: omgedraaid, haast er blien vier uithellen, die haast even besjoen.
2: Ja.
1: Twa haast werd dichtgeteerd en in het wasgedien, ja, drie oren lezen je nog en der zit het even oerhaar.
2: Ja, nou.
1: En de eerste van die vragen is, van hokker liedse dingen kesto intens gelukkig worden?
2: Dat meesten genieten van mijn muziek. Dat ik ontjongen ben, dat is gewoon echt zitten te genieten. Dat vind ik zo mooi.
1: En, hoe sjocht dat?
2: Nou, dan zit echt zitten meiden, jongen. Echt vooral gehandicapte ben. Die helemaal. En dan komen ze bij die, wie wel. En dan is het. Waar ik extra van genoten heb, is Melanie. Dat vrouwke doet ik in het winkelcentrum stie. Dus jong, dat vrouwke, dat had met hem de zo'n klein winkeltje.
1: Oké.
2: En dat vrouwke dus een vrouwke mijn beperking. En die kwam op me ja en die zei, ik ga net blommen, ik ga heel veel toos, vol mooier. Ik zei, wat liever? Nou, hier is een boskje blomkes. Dat winnen dan een soort blom. En dat koos dan in het tuin zetten en hadden dat op zonne-energie. En dan kwamen dan luchten ze op.
1: Oh, zo.
2: Dat ja, wordt ja, gewoon vanzelf lucht, zei ze nog. Ze is zo prachtig.
1: Ja.
2: Maar hoe het intens dat die genieten kennen, een meisjongen, dat is voor mij een cadeautje.
1: Ja. Het publiek is er in soorten en maten.
2: Ja.
1: Wij zitten in regio. Wij doen misschien wel eens een beetje wat zunig. Gurbe jongt net om een nacht van lithium gingen, vriezen, lithium gingen. Dus
2: ja,
1: dat wordt het altijd even voordat wij ontdooien. Dan moet het eerst vriezen, jongt er dan ik nog. Er is ook een categorie die heel iepen en heel direct en heel spontaan en heel primair reageren op wat ze jongen, wat ze mij matchen. Het ben meestal mijn beperking.
2: Ja.
1: En ik denk dat ster ik een appelleer snoof.
2: Ja, ja.
1: Het oren misschien nog een beetje scruten achter ons zin te wachten.
2: Ja.
1: Zijn die oren voor ons, ja, als de jongen en mij te dragen.
2: Ja, jongen, dat voort, mensen beginnen te dansen en prachtig mooi. Mij wel, hè? Zei ze, vier van Famke in het winkelcentrum. Hij stond te dansen, jongens. Dat ze, mij wel, hè? Zei ze, natuurlijk wel even. Hartstikke mooi. Dat vind ik prachtig. Dat ze die liedse dingen, dat ze er zo genieten.
1: Daar kan er ik mee omgaan.
2: Ja.
1: Daar ben ik meestal die vinden het wel wat moeilijk. Die,
2: ja,
1: hoe moet ik hier nou weer op reageren?
2: Ja,
1: en zoek dat dan wel goed aan?
2: Ja.
1: Nou ja. Maar daar gaat de natuurlijke onderwijs,
2: ja, apart is dat,
1: om met die band om te gaan.
2: Ja.
1: Want dan gaat ik op de taxi zitten. Mijn, ja, band deed vaak wat mee wie.
2: Ja, jong. En dat wie dan sa had ik dit. En het, inderdaad, want die band die gaat helemaal nog naar speciaal onderwijs. Dus dan hik ik die band in het buske. En dan zeg ik onderwijs, collega's wil steen aan de kant van de weg. Pas op en die hem tinken en daar en doe daar zitten en doe. En ik hie de cassettebandjes erin. En we zongen misschien al. En het was prachtig. De winnen gewoon, die moesten beslist voor inzetten. Want het winnen de raddraaiers.
1: Oh ja.
2: Dus die konden net achterin, want die zetten de boel op stelten. En noem maar ik achterin, zei degene daarvan. Nee, ik doe best voorin. Want waarom ze het voorin zetten, zei ik dan. Omdat ik speciaal ben. Oké, nou.
1: Ja, ja.
2: Dat is fantastisch. En daar kon ik heerlijk mee omgaan.
1: En dat is eigenlijk die noffelijkste publiek ik als optreedt?
2: Ja, dat is eerlijk. Hè? Eerlijk en oprecht. En alle publiek. Hè? Maar iedereen is gewoon fantastisch. Dat ze altijd lekker genieten. Dat ben een ding wat ik van geniet.
1: Ja. Ik pak er nog even een andere vraag bij. Welk vooroordeel besteedt er over jij?
2: Nou, welk vooroordeel is wel gauw, denk ik, ja, ik weet het net, maar dat het gauw zijn werd van, nou, haar man is net zo lang wij en dat steeds zal wij. Dat denk ik.
1: Oké. Okay.
2: Maar dat zal misschien net
1: dat
2: zo
1: dat wijzen. Misschien dan net mij of zo?
2: Nou, dat meesten denken, nou, dat je langer in de put zit, maar dat je langer, daarom heb ik wel mijn periodes van janken natuurlijk, dus het is net samen wat. Dus ik, de jongens van de televisie zet mij aan beide kanten een hondje. Dan denk ik echt van, ja, dat is toch bijzetten, man. Dat is, waarom? En dan komen de waterlanders wel. Maar dat, de binnenmeesten denk ik wel, ik weet het net, ja. Maar die denken van, nou, dat is het zal wel. Maar ja, als dat net zei ze er nee, dan zeiden ze wij van, nou, het had nog lang een oude worden, hè? Je kent wel wij. Want dit is, dat ben vooroordeel. Ja, mensen ja. weten zelf net wat het is om de trotte meid te zien, gelukkig.
1: Is het belangrijk voor die om te weten hoe het oren meesten hoe die denken?
2: Net meer. Ik ga me dat wel onlutsen. Ik ga me dat wel. Tien tijd dat Leo leefde. En dat had er wel zijn. Dat mag je net iets van alles om. Dat mag je net omhoog. Nee, maar het wordt wel zijn. Of het wordt wel dienen. Of het. En dan kan me nog niks meer schelen. Het is nou. Ze maakt me nemen zoals ik ben. En ik kom zoals ik ben. En that's it.
1: En wat gaat er voor zware dus die stap maken haast?
2: Ik mij dat ik afscheid van Leo nemen moest, dat ik dat boodschap van hem terugkring had. Van, dat ik had hem nog zeggen. Hij was hier niks van omhoog. En ik was hier een gang in. Nou, dat doe ik dus nog.
1: Ja. Heeft nog contact met hem?
2: Ja, in zekere zin wel. Heel apart. Want heel vreemd. Ik ga een kennis hier in de West-Rijnwijn. Dat is heel vreemd. En die... Het is een Scott, maar die zucht dingen. Of die
1: verneemt dingen die tussen hemel en aarde binnen. Die wij misschien net al in de show vernemen.
2: En ik ging naar haar ta. Hier is er zoek hen een bakje koffie. En toen zei ze me, wat hier Leo mij spechten. Dat kan je helemaal niet weten. Ik zei, wat dan? Hoe kom je erbij? Had hier wat met specht nodig. Ik vond het prachtige vogeltjes. Met die reden dingetjes op elkaar. En dat vond het prachtige vogeltjes. En toen zit er een keer in bij het vogelhakje buis in de tuin. Ik zei, zet op een foto. Doe kerst dat man. Want doe kerst dat mooie foto's meisje. Maar steen foto mij. Zo mooi die specht. Nou, ze zei, ik wil in de gaten. Want ze zei, maar zien wat hier in de BM zit. Die komt hier net in de bewende wereld, zei ze. Die is hier net in de bewende wereld. Hier. En spechten die komen net in de binnenmeesten. Maar je ziet daar in de
1: BM. Wat is een teken?
2: Ze zei. Doe Leo eens met die meikamje heen. Ik denk, ja, zoet. Wat?
1: Ja.
2: Wat maakt er nog van denken? Ja, ik denk wel er meer is tussen. En meer dingen. Dat we nou thuis beleven met de band. Dat ik zei van, had u het mooi regelen? Zeg ik dan,
1: ja.
2: Hè? Ja. Ja, want Zaneke, uw dochter, die zei van een week. Zei ze van, de wie een lampenpet, die je iedere keer uit noemen. Ze zei, haait. Gewoon even op.
1: Ja, op zo'n manier. Maar shift ik wel eens voor de foto en dat is dan gewoon even met hem shift te praten?
2: Ja, oh ja. Ik zei ze jongens wel trusten en ik moet aan zeggen goeiemorgen.
1: Ja.
2: Ja, de foto en ik haai ik wel eens die foto's en ik denk van kom nog maar eens van die wc hard. Had het nog mooi genomen
1: geweest.
2: Ja, maar dat komt net weer.
1: Nee, dan daalt dat ik weer even in. Maar als dingen, als ergens mij ompankoekst. Lijst dat dan ik min of meer nog aan hem voor als jongens op bij het lijst?
2: Ja, dan together. Mijn hem in het leven heer. Dan zeg ik van jongens, wat doen we hier aan?
1: Ja. En krijg je dan ik antwoord?
2: Net altijd, maar dat hoeft ook net. Dat wordt wel van je DN. Dat wordt wel van je fastlijn. Komt wel goed.
1: Ja. Dan had je het hier weer oppakt. Ik vond het optreden.
2: Ja.
1: Maar wat had ik al constateerd, dat weet ik nooit wel zo altijd wie. Wat verwacht is daar dan nog van?
2: Van mijn optredens bedoel je?
1: En hoe het om dat ontwikkelt in de komende tijd?
2: Nou, ik ben blij dat ik klaar ben. Want een technicus aan West op Oonkest.
1: Ja.
2: En daar hebben we verscheidene al bellen. En wil ik de buurt, ik wil op. Ja, nou, ik wil de techniek wil doen. Allerbest. Maar dat moet vertrouwd zijn. Bij Klaas ook het eerste soundchecken. Die weet precies waar hoe is wat.
1: En die instellingen binnen. En,
2: ja, die weet precies hoor. Die weet precies welke orkestbaan het een beetje minder gemaakt, een beetje meer gemaakt werd. Dat weet er correct.
1: Ja.
2: Dus die is. En dan kan ik het wel veroveren. Dan jouwt het me gewoon moe om met trots te gaan.
1: Ja, maar hast dan het idee van. Maar ik hoor het lekker liets. Of worst ik wel de Gruttebühne weer op? Worst wel weer naar het Boetelon? Worst wel weer het theater in? Worst wel weer mijn zelfskip op een paard?
2: Nee, daarom zeg ik, haal weer de volgende agenda. Want het gaat wel harry op. Klaas krijgt wat datumstrooien. En op een app. Gert wel goed, Gert? Ja, Gert te goed. Maar hartstikke mooi. Maar ze gaan me ook vragen voor Jereveen met Aastentien. Weet ik het waar?
1: Dat is maar in elk geval ik wat je in Cambuur, dus misschien.
2: Nou, maar ja, ze wat ik wat je in Cambuur. Ja. Maar dit wie een oren en dan moest Friesland hem even zien letten. En dan hingen ze Friese artiesten. En die moesten daar dan even zien. Dat is vaak geen vooragend om die wedstrijd.
1: Oké. Okay.
2: En dan hingen we die dag, toen als toen dat ik hem in de waan was, en dat ik ze waar ga hem meer vragen. Nu hingen Gerbeck vragen en Johannes Riepma en Emiel van de Hoenekap. En...
1: De fine fleur van de Friese muziek, bro.
2: Ja, ik zei, nou, Gerbe hier zijn, lid de jeugd het maar doen. Ik zei, ik sluip me Gerbe hoor. Ik zei dat huge, de mast over die speakers van het stadion en dat in die midden, op die middenstep, dat hoort van mij zijn oren. Maar ik net die grote gala's en die, ik ga zuiver krijgt. Maar ik ben aan het opromen, want ze zal misschien verhuizen, dus ik weet het net.
1: Okay.
2: Dat weet ik nou net, hoe dat wel weer komt. Maar dus ik ben aan het opromen. Nou, dat was net weten wat er nu bijna 50 jaar uit het huis bij komt. Maar dan ben ik aan het opromen en ik ga de hele... Ik ga een inloopkast, luxe. Dus ik ga een inloopkast...
1: Zo'n walk-in closet.
2: Ja, walk-in closet.
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, dan ben je artiest. Dus maar jongen,
2: we gaan gewoon een van de slipkamers van de band, die hebben we om te overen dat kast. En die is... Ik denk nog met al die gala kleren met meneer. Sokken hakken, hè? Dat gaat bijna net meer brengen, hè? Dat snap ik wel.
1: Ik snap het.
2: Dat werd hem net meer. En dan van die gala jurk met al die glitters en toestand. Ik denk
1: okay, dat. Dus een beetje beperkt.
2: Ja,
1: een beetje liedskaliger.
2: De fijne feestjes, de liedskaligere feestjes, dat prima.
1: Maar dat is wel een multitalent, want we hebben ik ondertussen dat is net alleen nog mooi jongen kerst. Toen kerst ik geweldig acteren. Een typke dwaan.
2: Jawel.
1: Dat was natuurlijk met teken van de wereld, hoe griefelijk die je maar overal en nergens geweest op te treden. Fantastisch.
2: Het was zo slim. We gingen jonge hondjes. En er kwamen mensen te zien om jonge hondjes. Toen wie Leo er nog. En toen kwam Leo achter Hoeswij. Ook zei die man en zijn vrouw. Sjoe, Gerrit is ik thuis. Ik zei, Gerrit is ik thuis. Hoe kom je op begin? Of hij jongen net Gerrit. Nee, ik zei, dat is Pietje van Gerrit. Met jongen, ik zeg, oh Gerrit is ik thuis.
1: Ja. Maar het is mooi dat we het weer om Griezen kennen.
2: Ja.
1: Maar hartstikke in de holle van dat zoek. Ik wil wel willen.
2: Ja, ik haal al mijn Diana. Want Safol Moert zie het Leo. Die winnen we met een scootmobiel. Winnen we onderwijs. En die hem wat onderwijs. Die ging een ballon. Hij ging precies scootmobiel en ik op fietsje. Kamen we door het boetenveld bij Veenwaarden. En dan stonden we naar Doekeloek. Een borrelkeepje op het terrasje. Wie prachtig waar. En zo gaat er een ballon omheen. En ik zei... dat maar even aan. Hè. Ik van de fiets al. En hij had zijn scootmobiel zien. En ik ging slapen hekken van pleets.
1: Ja.
2: Mijn boetenveld. Dus op de hekken begin je. Toen zei Leo van... Dan moesten wij gaan. Ik zei, goed en nou wij. Ik zei, wat is er nou? Ik zei, maar ze zien wat er op die hekken staat. Maar ik ging met de radertjes al. op die hekken staat danger. Dus er is niet eens door een gekke hond die daarom rent, denk ik. Ik zei, jongen, doe snap er helemaal niks van. Want Gerrit zei, Pietje zei, zijn Gerrit, gewoon bij die hekken wij. Maar ze zien wat erop staat. Nee, doe snap er niks van, want die hond is danger.
1: ja.
2: Dus, en dat hekel in de holle. En over de hekken, hoen in de kont en de broek van de kont.
1: Nee,
2: dat is ook zo ding. Dat wie dan samen, maar dat hik alweer in de holle. Dat hik, we kwamen thuis en toen zei er voort van, maar is Diana in België, van Omroep. Ik zei, wat dan? Nou, dat is een leuk grapje, dat moest je even vertellen.
1: Ja.
2: En jongen, nee, ik zei, we kennen nou net leuk man. Ik zei, we zijn allebei hartstikke ziek.
1: Ja.
2: Ik zei, mensen hebben wel begrip, je moet even laatjes zijn. Dus hij voelt dat, hij voelt zo proost altijd.
1: Ja.
2: Ja, klaar. Dat wil ik wel weer doen. Ja, tuurlijk. Kom wel.
1: Dus
2: ik moet even een anekdote zeggen.
1: Als dat op die paard komt, dan zo zet ik wel.
2: Ja, dat pakt het pitje komt wel weer.
1: Ja.
2: Jawel.
1: Er lijkt nog een vraag van wat zou ze nog leren willen?
2: Om met de mollen wat te houden.
1: Mission Impossible. Dat kent hij nog wel zeker.
2: Ja,
1: dat
2: werd
1: het net.
2: Nee. Dat werd hem net.
1: Nee.
2: Nou, het is wel zo. Ik ben wel eens wat aan tram. Ik had er al uit wat ik Leo zei dan altijd van, haast de back gathering, je moet verstaan. Dan is dat leuk, hè?
1: Ja, verstandige man trouwens.
2: Ja, wie heel stop, geweldig, wie een heel verstandige man. Die kom je ook op een tap.
1: Ja, ja, dat ik dat leer net meer al.
2: Nee, dat is, de meesten kennen me wel. Dus waar, die kennen me wel, zat ik ben. Dus het, maar als ik dat nou leren koe, om een beetje mee in te houden, dan het, en mijn beurt afwachtje, want ik blijf oorlog heen. Dus,
1: maar. Ja. Maar hele concrete dingen van leren willen, nog een taal leren, nee, of nog een cursus doen.
2: Nou, ik had al toch in Spanje weer. Ik ben die had me 4 dagen mee naar Spanje om dan rare tijd te in. Man, die taal. Wat verdikke. Ik zei, het rattelt eruit. Jongen. Nou, ik denk dat het toch wel een mooie taal om te leren, maar dat nog niet meer.
1: Nee.
2: Beppe zei, ik wil aan zo'n 60 wil ik mee wikken.
1: Dat is een respectabele leeftijd, maar...
2: Kreek van Drezer, nee.
1: Ja, ja, ik weet hoe dat viel, die ondervinding. Ja, ja. Ja. Dus dat had in goede kant.
2: Ja,
1: dus
2: toch?
1: Dat je
2: ja,
1: wat toch? Ouder werd. No. De muziek. Want ja. Het listje steen nog twaar op. En er zit ook een nummer van Griet Wiersma op. En daar ja. krijg ik al even een beetje wat oor zijn.
2: Ja.
1: Mijn Frieske Laan, ja. Dat zit er ik net zomaar op.
2: Nee, dat is ook omdat ik... Dat wil Leo zijn favoriete nummer. En door mij de begrafenis hak zijn, dat doen we net. Want erbij zijn, nou, dat vestje met mijn al, met er al op, hè? Ik zei, dat doen we net, want mijn kent nooit weer jongen. Het wordt hem net meer. Want daar staat ik in, die tekst zei ik van, en als ik er net meer ben, weet het net precies meer, maar. En mocht ik geen, breng mij weer om, neem mijn Frieske Laan en lees mij mijn respect in mijn Frieske Groen. Nou, dat vond hij prachtig. Ik zei, samen had het eigenlijk. Wij binnen per wereld, want we hadden de hele wereld doorgewest. Ze moet me weer ombrengen en lees me mijn respect in mijn battleground. Nou, dat komt erin voor. Ik denk, dat ken ik nooit van jongen. Dat hele vestje is net helemaal amazing. Want dat wou ik net.
1: Nee. Maar het is wel het vestje van jij en van Leo.
2: Ja.
1: Mijn Frieske Laan.

0: Mijn Friske Loon van Griet Wiersma. En ze zit hier ik tien uur mee als gast van het programma In Petier. Dit nummer hier, zowel qua muziek als qua tekst. Een diepere betjutting had ze gekregen, onjong. En mooi dat dat even mij uw dealen was. Zou dat mooi is, helemaal. Hoest Iepen hier mij u spraast. Vertelde het onder de plaat ik nog even het wie eigenlijk juster Leo zien Bettedij.
1: Ja.
0: En hier is ik nog met Siep van der Ploeg een speciaal evenement.
1: Ja, jong.
0: De Siep Stedentocht weer.
1: De Siep Stedentocht in Noordbus van de Jantje 66.
0: En dan mocht in Dokkum nog even wat bijzonders doen.
1: Ja. Haken
0: en dan ik nog op Zandij.
1: Ja, dat, en doet ze me bellen omdat te doen. Dat dacht ik, maar dan dus zei ze van hier haast nog contact. Maar dan krijg ik hem dan van. Ik denk, nee, dat kan wat Leo zien. Je had er niet in komt, want de hele maan hekel versieren gewoon. Maar ik denk altijd dat het niet in komt. Maar dat is correct of jij een stemke zegt van... Toen, wat met kisten wil je bij de tafel zetten? Ja, ja hoor, trots zetten.
0: Ja.
1: Dus ik denk van ja, toen haak ik dat van hem. Maar bij Alex, ik
0: ken
1: wel.
0: En toch ben dat bijzondere dagen.
1: Ja.
0: Hè, waarop misschien
1: en altijd wel, de eerste keer. Hè?
0: Nou, wel weer meer als op oren momenten dat je even confronteert met mij. Altijd er nog west hier, dan heen we je dit of zus of zo.
1: Ja.
0: En dat ben ik dagen, hoop ik dat... Meesken die dichtbij die stingen, dat ik wil onvielen en even nog wat extra omtinken van even.
1: Ja, al jaar. De hele familie en ze zijn al je lieke levens wat. En zelfs Siep. Hey, zeiden van, ik zei gewoon net mij, want die Joods Leo zijn jeetje was. Nou, Leo, zo was ze trots uit en weer keep je erin op. Ik denk, dit is het zelf, dit is het zijn. We gaan even bij.
0: Dat past ik wel bij jij en bij die uitstraling.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant, je had er misschien ik wel gewoon even geen zin om.
1: Ja, maar dat komt bij mij net zo vol voor.
0: Nee, dat is mooi om te jaren dat de fleurig is bij jij.
1: Ja, dat neemt ik gelukkig de oor gewoon. En dat, ik denk ik had Leo er wel grutskap best hier. Dat weet ik wel zeker.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Jawel.
0: Waar had ik altijd nog even de reactiecarousel?
1: Oeh.
0: Dat wil zeggen dat ik een gruttal namen, begrippen en zo op die afjurje.
1: Ja.
0: Het is geen quiz. Maar,
1: nee.
0: Maar mij de bedoeling dacht zo spontaan. Reageerst mij het eerste wat in die opkomt op het moment dat is juist wat ik zie.
1: Oké. Okay.
0: Of het al hier hoorn gaat, dan komen we er nog wel even op rond. En misschien binnen een periode we even erop praten.
1: Ja, best.
0: Merken.
1: Gezelligheid.
0: Cambuur.
1: Anneke Dauma.
0: Mark Rutte.
1: Geweldige president West.
0: E-bikes.
1: Radding.
0: China.
1: China? Hak niks mee.
0: Dolomina.
1: Dalamina, dat ben ik zelf.
0: Israël.
1: Opharde vechtje.
0: Strandvakanties.
1: Geweldig. Nou, ik ben net op strandlezer. Ik ben net een strandlezer.
0: Arjen Lubach.
1: Waar dat?
0: Forum voor Democratie.
1: Oh. Forum voor Democratie. Nou ja, daar heb ik niks mee.
0: Itensieren.
1: Leuk werk.
0: Social Deal.
1: Social Deal. Oh, dat ja, die man dan altijd. Ja, ja, nou ja, nee, daar kijk niks mee.
0: Scootjesielen.
1: Daar wel mee.
0: Engelse drop.
1: Echt lekker.
0: Oekraïne.
1: Ophard te vechten.
0: Formule 1.
1: Ja, daar kijk niks mee.
0: Dremen.
1: Dat maar we horen. Dremen maar we horen.
0: Braderieën.
1: Gezelligheid.
0: AZC's.
1: Daar hebben we te volle van.
0: Ballet.
1: En niks meer mee met Tien RNRE.
0: Klimaatverandering.
1: Skande.
0: Lauwersmar.
1: Prachtig.
0: Een glaskerieerde port.
1: Nee, glasker witte wien. Volle bekken er.
0: Kunst.
1: Kunst? Ik haak ik niks mee.
0: Johan Derksen.
1: Ik maak het verschrikkelijk om die man laat zien.
0: Maxima.
1: Geweldig meis.
0: TikTok.
1: Doe ik net hoor.
0: Dit winnen ze.
1: Dat winnen ze al.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ben er opmerkingen, namen, begrippen?
1: Nee, hoor, ik ga Maxima nog mij maken, omdat ik zijn handje aan mocht.
0: Op Keningsdij in Dokkum.
1: Ja, we stempelen en wat een aardig mens. Helge, gewoon mens. En ja, fantastisch. Willemijk, hartstikke leuk. De famke zeg. We gaan geweldig gewoon, als het makkelijk zat.
0: Ja, dan ben ik bezig die zitten wat een poppenkast.
1: Ja, daar ben ik gewoon die rotte
0: van. Wat heel veel gering
1: je
0: maar
1: ja, nou ja, aan de ene kant wel. Maar als je van wat er al je bij opzet, dat die hele stijl in je naar de kaap maakt. En dat al je opgenapt worden, maar omdat de koning komt, nou ja, toch even. Het stadje is het stadje en dat hier net hoort er mee. Maar ja, kleren, maar ze zijn altijd.
0: Maar wie is het wurg?
1: Het wie een prachtige dag. Het wie een prachtige dag. We hadden van genoten. Het jouwt niks. Het wie een prachtige dag. Maar er werd wel een prutte poppenkast van maken, ja.
0: Ja, nou ja. Dat bestel ik van theater, en ja. Van uitstrieling en ja. Van. Ja, ik wil dat ze poppenkast, maar ik bedoel, dat jet er natuurlijk wel bij.
1: Ja, he? Ja, dat jet erbij, want je bent een koning en het is het koningshuis en dat jet biedt, dat jet erbij. Dus.
0: Komt er dan ook nog wat achter wij, dat mensen dan de letter op rond komen van, nou, we gaan die ders jongen en we wilden je eigenlijk boeken ergens voor, of je dat dan werd te vieren?
1: Nee, dat is nog kwam omdat Siep 60 was en ze vregen dat ik daar nou helemaal zo'n straffelstentje aanbieden voor.
0: Maar dat hier misschien ook wel gebeurt zonder
1: gastouder. Precies, ja. Dat hier, ja.
0: Ja. Zoals Arjen Lubach en Forum voor Democratie, hier wist net wat dat hier?
1: Nee, dat zei me niet, jong.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nou, Arjen Lubach is een cabaretier, in zijn show op televisie, maar de show
1: ja, is
0: dan
1: niet mee. Die zeilde. Ik sorry, hè, maar ik...
0: Nou, nee,
1: dat dreunen, het is... kloot. Ja, sorry, hè. Ik vind het is al je handen en voeten, werkelijk.
0: Ja.
1: Nee, dat is niks voor mij.
0: En bij e-bikes zei je van, ga mee ophouden?
1: Ja, die dingen die maken
0: de maar bedoel je dan misschien de fatbikes of is het e-bikes ik?
1: Ja, alles e-bikes is, nee, ik dacht door de fatbike bedoelst.
0: Ik neemde de e-bike, nee, maar die geweldig. Reactie maak ik al op.
1: Ja, dat is, ik bedoelde het de fatbike. Ja. Nee, die fatbike, die dingen met ze eruit halen, want dat is levensgevaarlijk. Maar de e-bike is natuurlijk een uitvinding, hè?
0: Hetzelfde keer?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dan kun je de wereld uitfietsen.
1: Ja, man, dan kun je de wereld uitfietsen. Accuutje erin en huppakee.
0: Ja.
1: Want ik ben ooit helemaal net een fietser, maar nou wel.
0: Mark Rutte, dat koe nog wel op een toemkom heen gereden.
1: Ja, wel, ja, een hele leuke vent. Hele goede president, vond ik het.
0: Ja, maar vierde volgens de politiek net ook
1: Griezen. Nee, dat was een drukte.
0: Nou ja.
1: Ja, ik vind het prachtig waar dat val je wel prima, go je gang. Maar het is mijn ding net.
0: Nee. En China?
1: Hij zei me niks.
0: Nou ja, dat is wel
1: ik
0: heel...
1: Alleen, die mensen zijn blaas bleedregen gaan, maar verder vind ik er niks.
0: Het is wel een heel groot land.
1: Ja, dat is een groot land, inderdaad. Het is een heel groot land.
0: Het is en een groot merk, dus dat je de handel met de Rio, dan ga je een soort klanten.
1: En ik weet hoe heet het... Al die
0: pastorder
1: dingen, die komen er al
0: heen. Van Piersinten, meisjes ja, en dat komt je dan heen.
1: Ja, komt het je heen.
0: Ja, maar daar lijst ik net. En dan zei TikTok.
1: Dat is van de jeugd, hè?
0: Ja, dat weet ik net.
1: Ja, vind ik wel.
0: Het is een medium om misschien ik wel een pad van die achterban te bereiken.
1: Ja, nou, ik denk net dat mijn achterban TikTokers binnen.
0: Maar misschien maar ze naar je achterban omboren. Ja. Dat kan ik. Dat, nou, dat ik generatie vierde dag altijd het Fries Kinderzong.
1: Ja. Nou, ik had achterban genoeg. Ik wilde geen TikTokers meer.
0: Nee. Bruce Springsteen had ik achterban genoeg. Ja. Maar ik krijg er nog weer wat bij. Omdat ze graag dit programma mee eindig je worst. Maar pay me my money down. Waarom?
1: Ja, daar Leo en ik. De Jonne. We kon nemen we YouTube. Dan gingen we jongens, had er dan geen televisie meer weer, en deden we YouTube aan. En dan we, mochten we te jaren om de beurt een verzoekje doen.
0: Oké. Okay.
1: En dan eindigen we meestal met pay me my money down. Dat is die de hele keuken op elkaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Pay me my money down. En geweldig, die prachtig.
0: Goeie reden om dit programma ik mee al te sturen. Ja. Maar voordat we dat nog, even de gast van Nije Wieken. Dat is Tjibbe Brinkman, zei die naam daar wat?
1: Nee.
0: Dat is de FNP-wethouder van Achtkarspelen. En hij wie oeral in het nijf. Omdat er zo emotioneel waard bij de laatste verkiezingsuitslag werd. De FNP het Zagoer Dier.
1: Oh.
0: Stierde erbij te screenen toen de meesten bedankte.
1: Oké. Okay.
0: Nou, hele belutsen wethouder uit Achtkarspelen. Nou. En hij zit Nije Wieken op de stoel des toonloos is. Wat voor muziek het hij draait. Dat jerden we dus Nije Wieken.
1: Ja.
0: Maar van die, en ik een beetje van Leo. Bruce Springsteen. Pay me my money down. Dank u wel, Griet.
1: Niks te danken, Gradien.

0: Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidscherk.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou mag ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zeggen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. 5 verdachten van de anti-asielrellen in wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. Minister Tom Berendse heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
12: Oh, 11:30.
13: Hocus pocus. Time for focus.
14: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
15: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Dit is RTV NOF.
5: Maar Jo, wat draaien we nu?

0: Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF.
1: En zo ook op deze maandag. En we schrijven en we zeggen natuurlijk het data genaamd 15 juni van het jaar 2026. Een hele goede avond. We zijn er bij u. Tot een klokje van ongeveer 10 uur met plaatwerk uit de voltooid verleden tijd. En we starten gelijk in 1963. De Amerikaanse Billboard Hot 100 wordt op deze datum, 15 juni dus 1963, aangevoerd door het nummer Sukiyaki. Dat wel van de Japanse zanger Kiyo Sakamoto. Zo'n merkelijke hit staat. Ontstaat, moet ik zeggen, wanneer een radiozender in Washington de originele versie begint te draaien van de gelijknamige instrumental waarmee Kenny Ball en zijn jazzband een half jaar eerder in de Engelse hitparade hebben gestaan. En Kenny Ball heeft dit nummer op zijn beurt gekregen van een Engelse muziekuitgever die het in Japan had uitgebracht. En zo komt het dan allemaal weer helemaal recht. Uit 1963 roept 3 weken op de eerste plaats het nummer Sukiyaki.

0: Ja, gisteravond nog helemaal in de band van de Japanners natuurlijk. In de wedstrijd van Nederland tegen Japan. En dan was het dan ook een keeper genaamd Suzuki. Dat is wat anders natuurlijk als Sukiyaki. Dit was Kiyo Sakamoto met een nummer 1 hit uit de Amerikaanse hitparade. En ook in Nederland deed hij het niet slecht, want hij schat een bijna top 10 hit met dit nummer. Ook de jongens Ruud en Riem de Wolf hebben dit nummer ooit op de plaat gezet. Het nummer Sukiyaki. Dan is er onderhand tijd voor het geluid van onze artiest van de week. Oftewel ook...
1: Langspeelplaat van de week.
0: Dat album heet gewoon Dire Straits. Het wordt op 15 juni 1978 in Engeland uitgebracht. En op het door Muff Winwood geproduceerde album zijn alle nummers geschreven door Mark Knopfler. In ons land komt het album pas op 5 augustus 1978 de albumlijst binnen. Maar op deze 15 juni anno 2026 laat ik je een aantal van de nummers horen. Al zijn het album van de week natuurlijk, of zoals ik al zei, de artiest van de week. We beginnen met kant 1. Dit eerste nummer, die aankomt Down the Waterline. Een song die verhaalt over een kortstondige seksuele ervaring, gebaseerd op een herinnering van Mark Knopfler met zijn toenmalige vriendin toen hij nog een tiener was. Ja, het kan verkeren. Down the Waterline. En dat noemt zich de geluid. Zit er helemaal aan te komen nu.

Ja, dat nummer werd destijds als bekend uitgebracht op de hitsingle Water of Love. We spreken over het jaar 1978. En straks meer natuurlijk op deze formidabele Engelse formatie van Mark Knopfler. Gaan even naar het Frans en dan hebben we te maken met Jean-Philippe Smet, die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw furoren maakte onder de naam Johnny Hallyday. Hij zou vandaag 85 geworden zijn, waren het niet dat hij ons al in 2017 verliet. Deze Franse rock'n'roller werd gezien als de Elvis Presley van de francofiele wereld. Ja, zoiets. De francofoner, dat klinkt natuurlijk veel beter. Van zijn platen werden er in meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht in de loop der jaren. Geen hit in ons land is het nummer Gabriel. En dat is een nummer uit 1976. Een cover van dat Engelstalige The King is Dead. Le Roi est mort. Dan bereikte in Frankrijk de eerste plaats in de hitlijst van La Douce de France. Johnny Hallyday.

0: Ja, schitterend. Het geluid van Johnny Hallyday. En dan een track van een album trouwens. Een album, als je dat in het Nederlands gaat vertalen. Derrière l'amour. Nou, maak dat zelf maar even tot het Nederlands. Dit was werk uit 1976. En dan hebben we onderhand ook dat vaste item.
1: Frontline Radio lays it on you one time.
0: Ja. Op 15 juni 1996 overlijdt de jazzlegende Ella Fitzgerald. Ella, geboren in 1918 in Newport News. Zij geldt als, als vedette natuurlijk naast Billie Holiday als een van de beste jazzzangeressen ter wereld. Haar repertoire reikt van jazz via filmsongs tot poststukken van de Beatles. En zelfs Bob Dylan heeft haar vertolkt in de tijd. Haar improvisatievermogen is legendarisch. Ella Fitzgerald werd 78 jaar. Want vandaag gaan we draaien het nummer Stella by Starlight. En het is een nummer geschreven door het duo Victor Young en Ned Washington. En als eerst opgenomen door Nick Hames en Gordon Jenkins. En samen met zijn orkest. Maar we draaien dus de uitvoering van Ella Fitzgerald. Stella by Starlight.

0: En evenal is een legende deze Ella Fitzgerald. Dit keer met een nummer Stella, maar Starlight. En dat is een welbekend. Ik moest even een papiertje pakken. Een welbekend werk dat dateert uit 1901. En rustig deze opname althans. Van Ella naar onze artiesten van de week. En noemen we dat altijd onder dat noemertje van...
1: De artiest van de week.
0: Hoor er maar bij. Ja, we hadden net al eens dat nummer Water of Love. Net hadden we het al hoor. Dying Straits, destijds bestaande uit Mark Knopfler, zang en gitaar. En David Knopfler, nou zeggen we met de K, gewoon Knopfler natuurlijk, slaggitaar. John Ilsley op bas en Pick Withers met drums. En dat is de bezetting van Dying Straits. Met een ruchte debuutalbum. Het eerste nummer van de Dying Straits refereerde ik al aan de single, zoals ik al net zei, Water of Love. Het tweede nummer op dat album, maar ook de tweede single die in ons land niet verder kwam dan de Vaderlandse Tipparade. Het nummer Water of Love stond samen met Sultans of Swing op de demo die Dire Straits naar een radiopresentator genaamd Charlie Gillette stuurde. Deze gitarist, die Gillette, die draaide de tape tijdens zijn programma. Dat zorgde ervoor dat de band aan hun eerste platencontract kwam. Sorry voor de stummels, we draaien Water of Love.

maatwerk tot dienstwerk kwam, dan waren ze temperatie. Maar ik denk dat heel veel mensen dat album al hadden aangeschaft. Ja, Monster of Love. En daarnet heb ik een informatie over de vloer, dus, maar die heb ik weer bij de hand. Dan gaan we lekker over naar de volgende plaat. Die komt voor rekening voor de Amsterdamse formatie ZZ en de Maskers. Op 15 juni, namelijk het jaar 2003, vieren de leden van de Nederlandse groep de Maskers in Theater Carré in Amsterdam hun 40-jarig jubileum. Alle successen van de uit Mokum afkomstige band passeren de revue. Grote aanwezig is trouwens ZZ zelf, Bob Barber, die de groep in 1963 heeft opgericht als ZZ en de Maskers. Het eerste optreden was destijds op 4 augustus 1963 in het Koerhuis in Scheveningen, wanneer de groep in het voorprogramma van Chubby Checker optreedt, waar ze later ook nog een keer een opname mee hebben gemaakt. Wij hebben iets opgezocht, een instrumentaaltje uit 1965 en dat heet Goldfinger onder de mond van...

0: zitje van John Barry. En dan kan natuurlijk de vocale uitvoering van Shirley Bassey. Maar dit waren uit Amsterdam ZZ en de Maskers.
1: We say it with music. Music.
2: Music.
0: Out of Time, dat is een nummer afkomstig van het Rolling Stones album Aftermath uit 1966. En is door Chris Farley tot een hit gezongen in 1966. Zelfde jaar dus. Bereikte daarmee een 11e plaats in Nederlandse top 40, nummer 1 in Engeland. En zong destijds geproduceerd door Mick Jagger. Dat het nummer eeuwigheidswaarde heeft, blijkt wel dat de Stones het 56 jaar later, na de release van door hen in 2022, voor het eerst live ten tonele brachten tijdens hun 60-jarige jubileumtournee. Maar laatst kwam ik ook nog een uitvoering van het nummer Out of Time tegen, een uitvoering van Steve Harley. Ik ben natuurlijk van Cockney Rebel, die het in 2020 uitbracht op zijn zesde en laatste soloalbum. Een album met covers. Van Harley destijds zei dat hij had gewenst zelf graag hadden willen schrijven. Deze Steve Harley overleed namelijk op 17 maart 2024. Out of Time. Dit is de uitvoering van Steve Harley.

0: Ja, Patricia Paar zou wel zeggen, je bent niet hip. Dat was onze dubbelganger voor je deze week. Het geluid van het nummer Out of Time. In de uitvoering van Steve Hardy die we eerst draaiden. En dan track van het album Uncovered uit 2020. Dat is nog niet eens zo lang geleden, maar dat man heeft al niet meer. Die is zo overleden op 17 maart 2024. En daarna het origineel, het werk van de formatie The Rolling Stones. En dat heette nog steeds Out of Time. En het stond op Aftermath.
1: De dubbelganger.
0: Ja, dat hebben we dus nu gehad. We hebben nog een ander bandje uit Engeland. Dat is van uit het jaar 1968. Maar het verhaal gaat over Mick Fleetwood. Hij treedt namelijk op 15 juni 1970 in het huwelijk met Jenny Boyd, zus van Patty Boyd. En de vrouw van George Harrison, later van Eric Clapton, om het even wat ingewikkelder te maken. De drummer van Fleetwood Mac heeft Jenny Boyd in 1965 voor het eerst ontmoet, in de tijd dat hij nog drummer was bij de Giants. Boyd natuurlijk is fotomodel en gaat in 1966 geregeld uit met Donovan. En ze schrijft voor haar het nummer Jennifer Juniper. En in 1969 krijgt Jenny Boyd opnieuw een relatie met deze Mick Fleetwood. Kunt u het allemaal nog volgen? Maar ja, die relatie duurt maar 18 jaar en dan was het ook weer over en uit. Vond het wel leuk om dat nummer van Donovan nog eens een keer te draaien. Jennifer Juniper.

0: hebben ze gezegd. Donovan schreef het nummer voor Jenny Boyd, de zus van Patty Boyd. Ja, zo komen de verhalen in de wereld. Van Donovan is het onderhand weer eens tijd om te gaan draaien dan.
1: Monday Night Music. Artiest van de week.
0: Ja, dan hebben we het dan steeds over Dire Straits. We gaan rijden. Setting Me Up, kant 1, de derde track van dit debuutalbum van Dire Straits. Dat is een song welke Ken Tucker beschreef in het muziekblad Rolling Stone als een hemels nummer dat humor combineert met bitterheid, ondanks het typische thema van een mislukte romance. Trouwens, vermeldingswaardig is dat alle nummers op het album zijn geschreven door Mark Knopfler, maar dat was iets wat hij wel wist natuurlijk. Setting Me Up, Dire Straits.

0: eigenlijk.
1: Liefde met een yo-yo effect, zeg maar. The Dire Straits in Setting Me Up. Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Mieters. Vanaf 15 juni 1989 ligt het album Bleach van Nirvana in de Amerikaanse platenwinkels. De titel van het debuutalbum van deze jongens uit Seattle afkomstig bent, is afgeleid van de poster Bleach for Your Works. Waarmee de gebruikers van drugs wordt geadviseerd om schone naalden te gaan gebruiken. Van dit album met nummer Love Buzz, een song geschreven door Robbie van Leeuwen, die het nummer in 1970 met Shocking Blue heeft opgenomen voor een debuutalbum. Shocking Blue, en zo, ongelooflijk, Love Buzz.

Nirvana en Lovers uit 1991. De groep Nirvana, die je net hoorde, en werd opgericht in 1987 in Aberdeen, Washington, Amerika, door Kurt Cobain en Chris Novoselic, moet ik zeggen. Maar aan deze kant van de grote Haringvijver in Engeland was in 1967 ook een band met diezelfde naam. Maar die bestond uit slechts twee personen. Namelijk de Griek Alex Spiropoulos en Patrick Campbell Lyons, een Ierse. Dit duo scoorde een one-hit wonder in 1968 met het nummer Rainbow Chaser. Trouwens, beide heren waren als duo actief al na 1972 nog na de tijd. Was er een tijdje dus uit geweest tot aan 1985, terwijl Patrick Campbell Lyons kort geleden nog overleed. Het was in april van dit jaar. Wij gaan rijden Nirvana, maar dan uit Engeland met Rainbow Chaser.

Twee banden van Alcine Nirvana. Deze met een One Hit Wonder uit 1968. Nummer genaamd Rainbow Chaser. Dat was het eerste uur van het programma. Wat draaien we nu? Met wat hort en stouten zijn we er toch aan het einde gekomen. We gaan er even uit voor je nieuws en weer. De boodschappen natuurlijk. We zijn straks weer bij je terug. In de tweede uur voor nog meer plaatwerk van Dire Straits. We gaan eruit met Leroy Anderson. Deze man overlijdt op 18 mei 1975 in Woodbury, Connecticut. Deze orkestleider en arrangeur heeft veel platen opgenomen waarbij hij verrassende gebruiksvoorwerpen laat horen. Zoals muziekinstrumenten, zoals schuurpapier en in het wat we nu gaan draaien, de typemachine. Het nummer dat hier 1953. De man werd niet ouder trouwens, was 66 jaar. Leroy Anderson en graag tot straks in het tweede uur doen we met de typewriter.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op njoggen oeren.
9: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Dit is RTV NOF.
13: Maar No, wat draai je me nu?

0: Wat draaien we nu?
1: Welkom in het tweede uur van dit programma. Tot de klokje van ongeveer 10 uur zijn we bij je met nog meer plaatwerk uit de voltooid verleden tijd. We beginnen met een nummer van onze artiesten van de week, de Dire Straits. Ja, Six Blade Knife heet het nummer. Dus dat volgende track op het album. Een naam die letterlijk Bernard Zeestraat betekent. We hadden natuurlijk over Dire Straits. Want heel veel mensen denken wel, wat betekent Dire Straits? Dus een Bernard Zeestraat zou de straat van Hormuz kunnen zijn misschien. Maar figuurlijk wordt het nummer gebruikt om aan te geven dat iemand in grote problemen of moeilijkheden verkeert. Een synoniem voor in het nauw zitten, in zwaar weer verkeren. Of zoals bij de band in die beginjaren 70, ze kampte namelijk met grote financiële problemen. Daar is een Six Blade Knife ook niet direct een oplossing voor natuurlijk. Maar wij zouden zeggen, we pakken ons padvindersmes. Niet dat dat overal de oplossing voor goed maakt, maar vooruit. Dire Straits.

0: Wederom een track van onze
1: langspeelplaat van de week.
0: En natuurlijk ook gelijk de artiesten van de week. Deze formatie, Dire Straits, de formatie van Mark en David Knopfler. En dit geluid heette de Six Blade Knife. Ik zou maar niet willen zeggen, misschien had er een oplossing geweest. Een Haarlemmerolie of zo. Wie weet. Dan op 15 juni 1996... Zo'n 30 jaar terug komt het nummer This Is Your Night van de Nederlandse zangeres Amber Binney in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dat nummer bereikt ons hoogste in de 24e plaats. Ik moet zeggen, dat is niet slecht voor een meisje dat in 1970 geboren is in een dorpje vlakbij Nijmegen als Marie-Claire Kremers. Hoewel ze in Nederland is geboren, groeide ze grotendeels op in Duitsland. Wij gaan erbij. This Is Your Night. Een track van het album met dezelfde titel.

Nou, succes in Amerika was dat natuurlijk ook een succes in Nederland. De 16e plaats bereikte ze in de Nederlandse top 40 in 1996. Het meisje is onderhand, ook wat ouder geworden natuurlijk. Ik denk dat ze onderhand zo 56 is, als ik me even niet vergis. Van Amber gaan we over naar een andere man. Een andere man, gewoon een man, genaamd Peter Frampton. Hij geeft op 15 juni 1995, een jaar eerder dus, een concert in de Fillmore West Auditorium in San Francisco. Het optreden wordt opgenomen en dat op 10 oktober 1995 onder de titel Frampton Comes Alive uit 76. Wat is het album? Ja, het live album heeft dat jaar met liefst 10 weken op de eerste plaats gestaan in de Billboard Album Chart. Dat was natuurlijk ook mede te danken aan de hit die daar vanaf kwam, aan Show Me The Way.

0: Ja, voor alle duidelijkheid natuurlijk het nummer dit. Dat draaide Show Me The Way kwam uit van een album uit 1976. De best kans dat het deze zomer weer langskomt in onze rubriek van de jaren 50 terug in de tijd. Maar het jaar 1976. Vandaar Pieter Frampton, het album waar het eigenlijk om draaide was het album Show Me The Way deel 2. Dat was 1995, om verwarring te voorkomen. En dan zo dadelijk vanavond. Vandaar hebben we hier wederom een bladwerkje van de formatie.
1: Artiest van de week.
0: The Dire Straits. Volgens Michael Oldfield's biografie uit 1984 over Dire Straits was de inspiratie voor het nummer Southbound Again de herinneringen van songwriter Mike Knopfler aan een reis naar de hoofdstad van Engeland, Londen natuurlijk. De tekst wekt de indruk dat hij na een mislukte liefdesaffaire zijn huis in Newcastle verliet om in de hoofdstad roem en fortuin te zoeken. Maar ja, het liep allemaal een klein beetje anders. Alhoewel, we komen daar de hand natuurlijk wel op zijn pootjes terecht. Dire Straits en Southbound Again.

0: Weer op een track van ons, LP van de week, het album van de week, de artiest van de week, de Dire Straits aan Southbound. Again. Hebben we nog wat? Ja, we hebben nog wat. We hebben ons andere item.
1: Supersonic Golden Classic.
0: Ja, zeker. Er zijn onderhand al heel wat uitvoeringen van het nummer George on My Mind de afgelopen maanden de revue gepasseerd. En tot eind van deze maand heb ik er nog een paar voor je. Vandaag keer ik terug naar de jaren 30 van de vorige eeuw. In 1939, zo 9 jaar nadat de schrijver Hoagy Carmichael George on My Mind op de plaats zette, is zangeres Ethel Waters al een van de vele artiesten die het nummer heeft gecoverd. Ethel Waters, ze was een jazzzangeres en accordeoniste, geboren in 1896 en overleed in 1977 op 81-jarige leeftijd. En dit is haar uitvoering van Georgia on My Mind.

0: De jazzzangeres Ethel Waters en haar uitvoering van het nummer Georgia on My Mind. Ja, en dan hebben we wederom een trekker van onze
1: artiest van de week.
0: De eerste single en ook de eerste hit voor Dire Straits is Sultans of Swing. Een song die gaat over een groep jongens die na hun werk naar een club gaan en daar een lokale band zien spelen met die naam Sultans of Swing. Het is zo'n typische band die best goed kan spelen, maar niet verder komt dan het clubcircuit. Maar dan ook de ambitie niet voor andere dingen heeft eigenlijk. Slechts één bandlid heeft een baan en verdient goed zijn geld om daarvan rond te komen. De Sultans of Swing.

0: Zelfs op Swing. En dat album natuurlijk waar dit vanaf komt, betekende de grote doorbraak voor Dire Straits in 1978.
1: The greatest hits of all time.
0: Ja, dan mag ik wel zeggen van de volgende. Op 15 en 16 juni 1965 is een Bob Dylan te vinden in Studio A van de Columbia Studio in New York. Waar hij samen met producer Tom Wilson onder meer het nummer Like a Rolling Stone opneemt. Het is dan de ommekeer voor Dylan, omdat hij dan voor het eerst elektrische instrumenten gebruikt in plaats van zijn akoestische gitaar. In deze gelegenheid heeft hij trouwens ook een corporate band ingehuurd. Met onder andere op toetsen Al Cooper en op gitaar Mike Bloomfield. En eerst dit in de American Billboard Hot 100 tijdens Like a Rolling Stone.

0: Een klassieker van het zuiverste water, mag ik zeggen. Trouwens, in het jaar 1965, een ook behoorlijk lang nummer. Meestal waren die nummers in die periode zo'n 2 minuten, 2,5. Dan hield het eigenlijk wel mee op. Ruim 6 minuten lang, Like a Rolling Stone van Bob Dylan. Een track van het album Highway 61, Revisited. En dan zeg ik weer deze.
1: Martin van der Velde.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draait de hits, de tips en andere fratsen.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Nou, vooral fratsen natuurlijk. Wordt allemaal op de zondagavond. Dit is nog steeds de maandagavond en we zijn toe aan een nummer van de formatie The Police. Want deze band begint op 15 juni 1981 aan de opname van het album Ghost in the Machine. Dit vierde album van Sting, Stewart Copeland en Andy Summers wordt opgenomen in de studio van George Martin op het West-Indische eiland Montserrat. En ligt vanaf 2 oktober 1981 in de platenwinkels. De release van dit album, Ghost in the Machine, gaat vergezeld met een uitgebreide wereldtournee die op 29 juli 1981 begint in Caracas in Venezuela. Op 9 januari 1982 is de Police in ons land voor een optreden in de Groenlandhallen in Leiden. En dan komt natuurlijk ook dit nummer voorbij. Every little thing she does is magic.

0: Single die goed was voor de nummer 1 notering in de Nederlandse hitparade in 1981 voor de Police. And every little thing she does is magic. Wat draaien we nu?
1: Artiest van de week.
0: Ja, wederom een plantwerkje van de formatie Dire Straits. Lang voordat ene Tracy Emin de brutaliteit had om een onopgemaakt bed als kunstwerk te tonen te stellen, kijken veel mensen met minachting naar de zogenaamde moderne kunst. In dat nummer In the Gallery van deze formatie Dire Straits duurt het ruim 6 minuten. En is dan een natuurlijke verklaring van Mike Knopfler dat deze minachting volkomen terecht is. Het nummer tevens een eerbetoon aan zijn vriend, de kunstenaar Harry Phillips uit Leeds, die in 1976 overleed, 2 jaar voordat Dire Straits hun debuutalbum uitbrachten, In the Gallery.

0: In the Gallery was wederom een track van het debuutalbum van Dire Straits in 1978.
1: Harry Edema.
2: Country Ranch.
0: Even weer een heel andere koek. Ik ga even weer vertellen wat Harry aanstaande vrijdag in zijn programma heeft. Tussen de klok van 7 en 9 uur op deze zender. Het programma Country Ranch. 19 juni aanstaande heeft hij een special. En daar zit David Fritzl in. Ja, dat is de broer van Lefty Fritzl. David had hij vorige week trouwens. Dus hij pakt nu Lefty Fritzl. Hij maakt het ook zo lekker verwarrend. Deze keer geen non-stop trouwens, zegt hij, maar drie keer de rubriek luisteren en verder gelijk. Ham on the Ranch, dat is in de uitvoering van Slim Whitman en de Bar D Wranglers. En dat nummer is, of if, is if, ja, If That Isn't Love in de uitvoering van Elvis. En Jimmy Lawton, dat is de tweede. En Think of Me in de uitvoering van Buck Owens en The Mavericks. Dat is de derde in die reeks te luisteren en verder gelijk. Dus voor de country en western liefhebbers, als het de vrijdag tussen 7 en 9 uur. En wat heb ik hier liggen? De Elvis Presley film. Ja, Tickle Me gaat op 15 juni 1965 in première. De opname van de door Norman Taruk geregisseerde film zijn begonnen in oktober 1964. In Tickle Me speelt Elvis Presley de rol van Lonnie Bale. En in deze film zingt The King geen nieuwe songs. Ook het nummer Dirty Dirty Feeling verscheen al in 1960 en werd geschreven door het koppel Liber en Stoller. Nou, het is eigenlijk de moeite niet, maar het duurt maar 1 minuut en 36 secondjes. Vandaar Dirty Dirty Feeling.

0: Ja, zaterdag ik van uit de film Tickle Me, Elvis Presley. Je hebt de nummer gaan Dirty, Dirty Feeling. Ja, en dan heb ik hier natuurlijk nog even die bekende aankondiging.
1: Fred de Jong is Elvis Joen bij RTV NOF.
2: It's the Elvis Experience bij Jaap en Harry.
0: Dat even. We zijn natuurlijk. We hebben nog iets van Dire Straits liggen. Jawel, Wild West End in Londen. Dat is een wijk in Londen natuurlijk. Waar voorheen Mike Knopfler verhuisde nadat hij zijn studie Engelse literatuur aan de Universiteit van Leeds had afgerond. Net als de meeste toeristen wandelde hij graag door West End. Altijd met een oogje op de dames. Ja. Hij ziet een bijzonder aantrekkelijke jonge vrouw op deze Shaftesbury Avenue. Wild West End. Nou, daar gebeuren wilde dingen dus.

zeg maar eens alvast bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft graag tot aanstaande donderdag het programma Jazz Go Blue. Mocht dat niet lukken, zondag ben ik er weer met de voet tussen de deur. En aanstaande maandag gaan we weer een nieuwe aflevering van het programma Wat draaien we nu? Graag tot een andere keer.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
7: Dat wie toen, Noma XL vrienden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroos auto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald. Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
9: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Sipke Hulshof van Twiesel krijgt een wichtige rol in de technische staf van Feyenoord. De 51-jarige trainer maakt het deel uit van het team van Giovanni van Bronckhorst, die het op het punt zit om weer om te komen als H-trainer van de Rotterdamse club. Hulshof werkt het alroende seizoen Geermij van Bronckhorst bij Liverpool. Dat hij verantwoordelijk wie voor een groot part van de fieldtrainingen. Jeder hij dezelfde rol bij Feyenoord onder Arne Slot. Ek maak hij deel uit van de technische staf van het Nederlandse elftal onder bondscoach Ronald Koeman. Jonker Hulshof, Jere Ek, John de Wolf en Said Bakati ta de nieuwe staf van Feyenoord. De Veenste 40 in Sarustenveen had snijden een recordtal deelnemers lutsen. Voor de 26e editie van de triathlon kreunen haar 408 sporters in. Het parcours bestuurt 1 km zwemmen, 30 km fietsen en nog 1 km hutrennen. Uiteindelijk bereikten 440 deelnemers de finish, wat ook een record is. Bij de manlje ging de overwinning naar Steven de Jong uit Weerdum. De boatestunen in Driesem en Watterswaard worden vernijd. Door een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds krijgen beide boatesplakken een flinke opknapbeurt. Beide dorpen dienen een aanvraag en nevens wethouder Wiebe Strikwerda voldoegen beide plannen onder betingsten. Bij de investering wil de gemeente de kwaliteit van de spielvoorzieningen verbeteren en de leefbeurens in de dorpen versterken. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. En dan het weer. De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 2 uren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers